0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
2: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
3: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
1: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Het gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
1: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
3: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graaf, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
1: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Het gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
1: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
3: Perhaps with time you might come to like me.
4: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
1: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meest kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan en nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastig gevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

before. And 2 miles, let me hold you like I never did.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident, waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12. KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Door de Mangel. Met Elbert en Milena Huyts.
3: U luistert naar een herhaling van Door de Mangel.

0: Welkom bij Door de Mangel. Een programma waarin een bekende of onbekende Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight komt te staan en het stokje daarna doorgeeft aan een ander interessant persoon. Vanavond maken we uitgebreid kennis met deze persoon door de eigen muziekkeuze. Een meegebracht voorwerp en een aantal doordachte vragen. Kortom, deze week halen we Door de Mangel
1: Annico van Dalen.
2: Dag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Door de Mangel, de talkshow op Radio Aalsmeer. En het geldt uiteraard ook voor de luisteraars van Rick FM die iedere donderdagavond vanaf 6 uur met ons meeluisteren. Al voor het 11e jaar ontvangen we iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarter in onze studio. En deze week verwelkomen we de 463ste gast.
1: Ja, we zijn verder dan je denkt.
2: Verder dan we denken. De techniek wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Edgar van Azendonk en mijn naam is Milène Huyts.
1: En ik ben Albert Huyts. Vorige week starten we weer met een nieuwe serie live afleveringen van Door de Mangel. Als 462e gast was Steven Kooi te gast. Energiek, doorzetter en zorgzaam waren de woorden die hij het best bij zichzelf vond passen. De geboren Aalsmeerder is na binnen verschillende beroepen werkzaam te zijn geweest, voor zichzelf begonnen in de zonwering. Zijn 4-jarige zoontje is enorm trots op zijn vader en belde dan ook naar de studio om te vertellen dat hij van hem houdt. Ook zijn zus belde vanuit de kop van Noord-Holland. Steven houdt van snelheid en dat komt vooral naar voren in zijn hobby's. Kitesurfen, wakeboarden en motorrijden. Maar ook basketbalde hij lange tijd bij BV Aalsmeer.
2: De opvolger die Steven heeft gevonden komt dan ook uit de basketbalwereld. Daar heeft hij haar ook leren kennen. En dan hebben we het over Annico van Dalen. En zij organiseert op verschillende vlakken ontzettend veel voor de jeugd. En Steven wil graag weten hoe dat zo ontstaan is. Nou, het antwoord op deze vraag en veel meer hoor je vanavond in Door de Mangel.
1: En mocht je nu thuis zitten en ook een vraag hebben voor Annico, dan kan je deze mailen naar studio@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de live uitzending op maandagavond naar 0297 325858 en stel Annico zelf je vraag. Annico, van harte welkom.
3: Dank je wel.
1: Fijn dat je er bent.
3: Leuk om te zijn.
1: Ja? Nou, gelukkig, want we gaan jou een uur lang aan de tand voelen. Door de mangel halen, zoals we dat dan noemen. We hopen jou het komende uur wat beter te leren kennen, zodat de Aalsmeerder straks weet wie Annico van Dalen is. Nou, we beginnen altijd met een bekende aantal vragen. En dat gaan we vandaag ook doen. Dus zou jij jezelf kunnen beschrijven in 3 woorden? Wie is Annico van Dalen in 3 woorden?
3: Dat is goed dat ik er net nog even over na mocht denken.
1: Misschien kun je iets dichter bij de microfoon komen, dat we je beter kunnen verstaan.
3: Ja, ik ging weer leunen. 3 woorden. Chaotisch. Cijfermatig en toch ook creatief.
1: Ja, chaotisch, die had je al aangekondigd. Ja. Cijfermatig, zei je. En wat was de derde?
3: Creatief, yes.
1: Creatief. Van wie heb je dat laatste?
3: Van mijn moeder.
1: Ja.
3: Esther Gons, beter gekend hier als Ed Wilg.
1: Ja, die kennen we hier bij Radio Aalsmeer natuurlijk allemaal. En dat zij creatief is, dat weten we ook allemaal. Dus je hebt daar wel wat van meegekregen?
3: Ja, dat zit goed in de generatie. Ja? Het wordt vanaf kleins af aan er al gestimuleerd. Dus dat is helemaal goed gekomen.
1: Ja, hoe heeft je moeder dat gestimuleerd?
3: Nou, eigenlijk alles wat we deden was creatief. We gingen van tekenen naar knutselen. Schilderen bij oma.
2: Ja, want dat kan bijna niet anders. Oma is Adegons Gozer. Die is heel bekend in de omtrek.
3: Ja, moest naar les. Eigen atelier.
2: Haar eigen atelier in Bilderdam, zeg
3: ja,
2: ik het goed?
3: Klopt. Ja, ja.
2: Dus ja, voelde je niet een beetje erg daardoor op de kop gezeten? Van, ik moet ook creatief zijn?
3: Nee, dat was nooit gevaarlijk. Maar je rolt er heel makkelijk in. Want alles wat je doet heeft ermee te maken.
2: Nou, maar ik denk dat jij, en dat zei je net ook al even in ons voorgesprek, op een hele andere manier creatief bent.
3: Ja, dat is.
2: Ja, dat zeg ik.
3: Tekenen hou ik bij voor mijn moeder en voor mijn oma. Ik ben meer creatief in het stukje ontwerpen. Dus ik ga niet zelf lijntjes trekken.
1: Nee, daar heb je dingen voor. Ja. Dat is ook een beetje de moderne tijd natuurlijk.
3: Ja, zeker weten.
1: Nou, de 3 woorden die jij genoemd hebt, chaotisch, cijfermatig en creatief, gaan we aan het eind van het programma nog even laten terugkomen om te kijken of we ze herkend hebben. En nou, dat zal vast wel goed komen, denk ik zo. De andere vraag die we altijd voorleggen is op zijn Aalsmeers, van wie ben je er eentje? Nou, we hebben het er al eventjes een beetje over gehad, maar misschien kan je nog even wat nader toelichten.
3: Aan de ene kant is dus mijn moeder, Ed Wilg, en dan mijn vader, Frank van Dalen, ook Aalsmeers. Die zit in de basketbal. Dus vandaar de connectie met Steven Kooi. Daar ben ik zo daardoor in gerold. En ja, allebei Aalsmeerders. Dus ik ook. Die komen uit Wilgelaan, dus vandaar de naam Ed Wilg.
2: Ja, nee, dat snappen we nu, ja.
3: Dus daar ben ik opgegroeid. Dus altijd met Wilg gebloed gelinkt, eigenlijk vanaf kleins af aan. Ja, dat zijn de twee waar ik vandaan kom.
2: Wat heb jij, behalve creatief zijn, ook nog meer van je ouders meegekregen?
3: Mijn vader is in de finance. En daar komt het stukje met cijfers vandaan. Dus ik heb mijn creatieve kant, maar ik ben zelf controller. Finance controller. Dus dat stukje heb ik dan toch van mijn vaders kant meegekregen. Het is een beetje een kompje van boot.
1: Ja, op een creatieve manier met cijfers omgaan.
3: Ja. Dat is niet altijd even positief.
2: Niet te creatief. Nee.
3: Maar kan goed van pas komen.
1: Ja.
2: Maar dat betekent dat jij vroeger op school gewoon wijs goed was in rekenen.
3: Ja, dat vond ik veel leuker.
2: Ja.
3: Ik ben ook dyslectisch, dus taal is niet helemaal mijn ding.
2: Taal is niet jouw ding. Nee. Maar rekenen wel.
3: Ja, rekenen, economie, bedrijfskunde, dat zijn de vakken die ik moet hebben.
2: Maar jij zegt, ik was dyslectisch of ben dyslectisch, ja. Want volgens mij ben je dat voor je hele leven. Hoe oud was je toen ze dat ontdekte?
3: Ik zat in het derde. Dus ik was 14, 15.
2: Oh, toen pas?
3: Ja, je hebt het lang volgehouden.
2: Nou, dat is knap van je. Ja. Nee, maar ik maak een grapje, maar dat kan je best wel in de weg hebben gestaan.
3: Ja, nou, ik was zelf altijd vrij gericht op wat ik wou. Dus dan ging ik maar extra lezen en extra doen. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, er zit zo'n verschil tussen. Laat ze toch maar eens even checken, want het gaat niet helemaal goed bij die spelling.
2: Oh, en dat kwam bij jou vooral op de spelling, ja. Kwam het aan. Niet zozeer het lezen,
3: nee,
2: maar de
3: dat
2: spelling.
3: Nee, dat viel reuze mee. Ja. De spelling was wel mijn grammatica. In het Nederlands moet je hem ook niet hebben. Dus
2: nee, maar
3: kan
2: goed.
3: Het een beetje omhoog.
2: Nou, je kan met andere dingen pareren, toch? Dan kom je daarachter. Was dat voor jou dan niet zoiets van, oh, zie je wel, oh, gelukkig. Het is niet alleen maar een kwestie van niet goed kunnen spellen. Maar er is gewoon iets waardoor het dat niet goed kan.
3: Het verklaarde wel van, mijn broertje was het ook en dat wist ze al eerder. Dus dan heb je wel een gevoel. Dat zat al een beetje daarvan uit.
2: Er zat een vermoeden, ja. Kan me voor. Frustreerde dat je heel erg en die spelling niet kunnen? Of had je zoiets van, jammer.
3: Nou ja. Ik kon wel mijn leven.
2: Ja, als had je niet gezeten. Nee. Toch?
1: En vandaar dat je ook de cijfers in bent geraakt.
3: Ja,
1: toch?
3: Ja. Kom allemaal mooi uit.
1: Jij zegt, ik ben altijd opgegroeid in de Wilgenlaan.
3: Ja.
1: Waar ben je naar de basisschool gegaan?
3: De Jozefschool.
1: De Jozefschool.
3: Ja.
1: Hoe was die tijd?
3: Op de Jozefschool.
1: Ja?
3: Ja, was heel leuk. Het is heel anders. Ja? Lekker buiten spelen. Dat was eigenlijk wel fijn.
1: Maar was jij echt een schoolkind? Of zei je nou... Die school, ik was er meer voor de sociale contacten.
3: Nou ja, ik vond het allemaal niet heel erg. School en huiswerk, maar dat is niet mijn favoriete plek. Nee. Ik was liever aan het sporten of aan het muziek maken. Dat was wat beter. Dus dat is er daarna pas gebeurd. Ergens middelbare school vond ik het allemaal wel leuker.
1: Dus je bent langzaam aan het school leuker gaan vinden?
3: Ja, dan heb je de vakken die je leuk vindt. Dan hoefde ik niet zo op de spelling te zitten.
1: Want wat heb je na de basisschool gedaan?
3: Het Alkmaar College.
1: Dan kan je HAVO of VWO doen?
3: VWO.
1: VWO. Ja. Nou, dat is 6 jaar VWO.
3: 7 jaar VWO. 7,
1: een jaartje langer. Ja, dat mag ook.
2: En je genoten van.
3: Ja.
2: Nou, mag
3: ja, nou ja, ik dacht op een gegeven moment, dit wil ik nog een keer doen.
2: Nou,
3: dan is een jaartje blijven zitten.
1: Zo leuk daar.
3: Ja, dan nog maar een jaartje langer. Ja.
1: Maar ja, dan moet je echt, dan ga je pas echt een keuze maken wat je wil gaan doen. Wist je al dat je de cijfers in wilde?
3: Vrij vroeg al. Vond ik wel altijd cijfers toch leuk.
2: Maar wat is vrij vroeg? En wat had je nou voor ogen om te gaan doen?
3: Nee, ik wist altijd dat wat mijn vader deed, iets met cijfers, zei ik vroeger altijd. Dus dat was vrij globaal. Ik wist nooit echt wat dat inhield. En toen een paar keer toch maar kijken wat je dan allemaal kan doen. Als je dan de cijfers ingaat, dus economie en bedrijfskunde. En toen eigenlijk al vrij snel erachter komen dat ik wel iets wil in de regio van projectcontrole, finance control. Iets die richting op.
2: Ja.
3: Dus daar dan de studie op gaan uit.
2: En wat ben je dan precies gaan studeren?
3: Dus ik ben International Business Administration gaan studeren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dus dan krijg je een beetje alles mee. Dus dan kan je kiezen van marketing tot finance, tot financial management, de organisatie. Dus heb je een beetje iets meer keuze. Want je gaat jezelf niet gelijk in een vakje zetten als je 18 bent. En zo 3 jaar afgemaakt. En dan een half jaar naar Australië geweest. Want je moet verplicht om het international is een half jaar in het buitenland studeren.
2: Wat een nadigheid om dan naar Australië te gaan. Ja,
3: ik heb een half jaar in Melbourne gezeten.
2: Ja.
3: Rondgereisd. Heel naar was dat.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Ik ben meelijden.
3: Ja,
2: niet
3: nee,
2: maar dat
3: is heel leuk.
2: Dat zou eigenlijk... Nou, als het enigszins kan, zou iedereen dat moeten doen.
3: Ja,
2: gewoon een half jaar naar het buitenland gaan. Als je een jaar of 18, 19.
3: Kun je zelf lekker een beetje ontdekken, een beetje gaan.
1: Nou, dat wil ik net vragen. Wat heb je daar geleerd in dat half jaar? Behalve dan je studie. Maar voor mij heb je meer geleerd.
3: Ja, ik moet zeggen dat ik de minste tijd aan mijn studie heb besteed. Heel eerlijk. En meer heb rondgereisd dan dat echt. Dus dat was wel ideaal. Ik had het zo geregeld dat ik maar één dag in de week naar school hoefde. En dan kon ik de rest kon ik reizen.
2: Maar dat heb je dan goed geregeld, toch?
3: Ja, ja. Dus dat kwam heel mooi uit.
1: Maar wat had je in je bagage meer dan dat je heen ging naar Australië?
3: Nou, dat viel nog reuze mee. Ja, wat souvenirs voor mijn ouders. En schoonouders.
1: Ja, maar zo bedoelde ik eigenlijk bagage niet. Gewoon, wat heb je daar geleerd? Heb je daar dingen anders gedaan dan wat je hier in Nederland waarschijnlijk niet of anders had geleerd?
3: Ik wil zeggen dat ik de cultuur van Australië wat meegekregen. Hoe ze daar werken. Maar voor de rest viel dat eigenlijk wel reuze mee. Ik heb vooral genoten van de reis zelf. En daar vooral. Ik heb wel geleerd dat ik misschien niet moet gaan werken in Australië. Want je kent wel Australië, dat is dat laid back. Niet zo heel erg veel go, go, go. En wij als Nederlanders zijn meer een Europeanen, go, go, go. Dus als je daar werkt, word ik vooral snel gefrustreerd. Want dan was er een project en dat deden ze daar heel lang over. Het kon ook gewoon af zijn. Ja. Dan had je les, dan had je 2 uur les. En dan ging je eerst een uur zin lang over zichzelf praten. En dan had je een uur les. Dat je denkt, ja, ik had ook in mijn bed kunnen blijven liggen.
2: Ja, dat is frustrerend. Dat soort dingen.
3: Dus dat je denkt, daar zit wel een cultuurverschil tussen ons.
2: Zeg dat maar. Geloof ik.
3: Ik had 1 Europeaan als leraar. Die vond het heel fijn. Die had eindelijk ook eentje, een Nederlander.
2: Die dacht er hetzelfde over.
1: Ja. We gaan even door.
2: Hey, Annika, ik ga even met jou terug naar de muziek. Want we gaan even kijken wat we als openingsnummer van jouw programma hebben gedraaid. Het is een nummer van Nicky Jorre, als ik het goed zeg. En Hey Daisy, en het is het nummer Sunroof. Van waar deze keuze?
3: Ik vind het een heel vrolijk nummer. Heel fijn. Ja. Maakt jezelf ook altijd een beetje vrolijk. Goed om in de auto naar of terug van werk te luisteren.
2: Ja, maar het heeft een risico.
3: Ja, te hard rijden is altijd wel.
2: dat is een dingetje. Maar goed, je bent in ieder geval niet je rijbewijs kwijt. Nou, dat is echt even in de Elbertse stijl. Prachtig bruggetje naar het volgende nummer.
1: Vertel.
2: Want het is namelijk een nummer van Suzanne Freek. En het heet ook kwijt. Vanwaar deze keuze, Annico?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk, laat ik niet alles uit dit jaar halen qua muziek. Dus ik ben gewoon terug in mijn recaps gegaan.
2: Slim.
3: Hey, daar ben ik kwijt vandaan gekomen. Ja. Dus meer dan dat was het niet. Een beetje variatie.
4: Eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen,

0: luistert nog steeds naar Door de Mangel, de talkshow op Radio Aalsmeer. Onze gast van vanavond is Annico van Dalen. En zij was spullen kwijt. Of niet?
1: Nou ja, als grof ding vergeten te vertellen.
0: Nee, dat was de titel van het nummer van Suzanne en Freek. Je vertelde net dat je ik zou bijna willen zeggen op vakantie ben geweest naar Australië. Maar dat was het niet helemaal natuurlijk, maar leek het wel een beetje op. Je kwam weer terug in Nederland daarna. En je vertelde net eventjes onder de muziek dat net voor de coronaperiode was.
1: Klopt.
0: Nou, dan kom je terug hier in een... Nou, je zou het bijna willen zeggen in de chaos.
1: Ja, dus we hadden nog een paar maanden even normaal. En toen brak het aan. Dus dat is heel raar. Want dan ben je eigenlijk voor het eerst bij je ouders weg. Een half jaar. En dan helemaal op jezelf. En daarna zit je de komende... Wat is dat geweest?
2: Maanden.
1: Maanden. Ja. Het is alle opgesloten. Dus dat was een hele, hele rare situatie. Maar...
2: Je vertelde net dat je had een vriend, maar die was dan wel bij jou, want dat vind ik dan ook zo'n ding. Jullie kropen konden wel bij elkaar kruipen?
1: Ja, we gingen heen en weer, van huis naar huis. Ik heb natuurlijk ook gescheiden ouders, dus we hadden er drie waar we tussen hopten.
2: Ja, maar allemaal in hun eigen koekoenetje.
1: Ja.
2: Wat een gedoe. Ja, dat is wel een hele rare, dat is een enorme overgang, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, dat zeker. Nee, je zit heel veel thuis. Ja, mijn vriend is paraveterinair, ja. Dus die mocht nog wel, want ja... Een beetje lastig om dieren te helpen zo thuis.
2: Ja.
1: Dus die mocht gelukkig er nog op uit. Dus dat was wel heel fijn.
2: Maar ja, jij zat thuis. Je moest alles thuis doen.
1: Ja. Dus rondjes lopen door het park, dat bleef toch voorbij.
2: Ja. Een hond nemen en al dat soort dingen. Ja, maar dat deden we wel in die tijd. In die tijd, vroeger. Ja. We gingen maar lopen. En als je dan iemand tegenkwam, dan draaide je gezicht weg. Want je was bang dat die in je gezicht hijgde en dat je dan corona kreeg, toch?
0: Of je ging op een afstandje staan zwaaien.
2: Ja, dat kan ook, ja. Ja. Maar
1: een rare tijd.
2: Ja. Ja. Raar.
0: Maar goed, dan ben je weer in Nederland. Die coronatijd is gelukkig voorbij. Wat ben je toen gaan doen?
1: Ja, we werken vooral. Voor het eerst, de studie was natuurlijk af. Dus mijn master was ik nog mee bezig. Maar dan begin je toch met werken. Want vooral in coronatijd had je niet zoveel te doen. Dus dan begin je het maar allebei doen. Dus toen ben ik voor het eerst helemaal de werkwereld ingegaan. Als assistent finance controller. Dus dat was heel leuk. Veel van geleerd. Veel gedaan. En daarnaast konden we gelukkig weer dingen gaan organiseren voor de vereniging. De basketbalvereniging, wat we altijd doen. We organiseren altijd jeugdkampen en activiteiten en zo. Dus dat doen we al sinds heel lang. Dus dat mocht gelukkig ook weer beginnen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was heel fijn.
0: Ja, want in die coronatijd mocht je niet sporten. Tenminste, geen teamsporten in ieder geval. Dus dat lag stil. Je hebt uiteindelijk dan een baan gevonden. Was het makkelijk trouwens om een baan te vinden?
1: In de finance gaat het wel makkelijk, ja. Dus, nee, het was niet zo lastig. Nee, in de finance hebben ze altijd veel mensen nodig.
0: En daar heb je je ontwikkeld en daar werk je nog steeds?
1: Nee, ik ben... Dus is die nou een paar keer veranderd. Want ik van assistent naar finance controller naar business controller. En in de tussentijd ben ik met iemand samen een bedrijf gestart. Want daar organiseerden we altijd jeugdkampen mee en jeugdevenementen. En dat zijn we voor meer verenigingen gaan doen. En ook voor scholen, voor sportdagen en bedrijven, voor bedrijfsuitjes. En dat is een beetje gegroeid naar een heel bedrijf. En dat doen we sinds augustus voltijd.
2: Dus je doet nu eigenlijk twee dingen?
1: Nee, sinds augustus doen we alleen ons
2: alleen
1: bedrijf,
2: dat. Ja. Dus je hebt gewoon je eigen bedrijf gestart.
1: Ja, de drie jaar ervoor hebben we het altijd erbij gedaan.
2: En nu is het gewoon volle bak.
1: Volledig bezig.
2: En hebben jullie ook bij het project SAI gezeten? Of hadden jullie dat niet nodig?
1: Nee, dat hebben we niet gedaan.
2: Nee, gekkigheid. Maar, dat betekent wel dat je daar je boterham mee kunt verdienen.
1: Ja.
2: En dat jullie het gewoon goed doen.
1: Het gaat, het loopt zeker heel goed. Daar zijn we heel blij mee.
2: Ik kan me voorstellen, we willen er straks iets meer van horen. Maar ik wilde eventjes met jou teruggaan naar het voorwerp van wat je hebt meegenomen. Ja, je zal het ergens hebben liggen, maar je kan het ook gewoon vertellen. Wat heb jij als voorwerp meegenomen wat jij heel belangrijk vindt? Wat belangrijk is voor jou?
1: Ik moest zeggen dat ik hier heel lang over na heb gedacht. Ik heb denk zelf aan ChatGPT gevraagd.
2: ChatGPT, wat vind ik belangrijk?
0: Ik ken dit hier.
1: Dat zijn mijn AirPods geworden. Ja. Dus dat is... Ik denk
2: dan moet je even vertellen hoe je dat gedaan hebt. Want dat vind ik wel interessant. Je wist het voor jezelf even niet?
1: Nee.
2: Dan ga je ChatGPT... En wat was dan je vraag aan ChatGPT? Ik vind het zo'n rot woord.
1: Volgens mij is mijn vraag geweest... Wat is voor mij een belangrijk voorwerp? Gewoon echt dat. Want je hebt ervoor natuurlijk al best wel gesprekken gehad.
2: Oh, je hebt al gesprek met chat gehad?
1: Ik vraag wel eens dingen.
2: Ze heet chat.
0: Oude vriend.
2: Tell me darling.
1: Dus ik kreeg opties. Voor mij had ik de optie een oude basketbal.
2: Nou, die had ik me kunnen voorstellen.
1: Ja, AirPods. En nog twee, dat weet ik niet meer. En het is toch AirPods geworden.
2: Wat
1: dat
2: grappig.
1: Dat me wel mee relateren, ja.
2: Maar had je niet achteraf zoiets van, nou, dat had ik eigenlijk zelf ook wel kunnen bedenken?
1: Nou ja, ik moet zeggen, vooral omdat ik het zo snel moest invullen vanochtend, dat ik daar iets langer de tijd voor nodig had gehad, denk ik.
2: Dus je dacht, ik ga het gewoon aan ChatGPT vragen.
0: Ik vind het een goed woord,
2: ChatGPT. Nee, ChatGPT. Ik vind het echt moeilijk. Ik vind het echt een moeilijk woord.
0: Ja.
2: Net zoals Worcestershire is ook een moeilijk woord.
0: Hoe kom je daar nou weer bij?
2: Soms
0: kan ik die patronen bij jou niet volgen, hoor. Maar.
2: Ja, dat is het chaotische brein, daar ben je alles van.
0: Maar goed, muziek is dus belangrijk voor jou.
1: Ik vind het heel fijn, dan kan je even tot rust komen. Ik doe altijd s'avonds even luisteren, hoortjes in. Even muziek. En muziek zat altijd vrij hard in mijn auto. Vind ik ook heel fijn. Hoor je even niks anders.
2: Oh, jij komt zo voorbij? Ja. Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Annico.
1: Maar meestal aan de bebouwde kom doe ik hem altijd even...
2: Nog harder.
1: Toch al omlaag. Ja, nee. Dat vind ik altijd verschrikkelijk. Ik kan het niet zo goed hebben als andere mensen dat doen namelijk. Nee. Dus ik doe altijd even omlaag als ik mijn straat heen rijd.
0: Maar is er een bepaald muziekgenre wat jou het meest bekoort? Of zeg jij van... Eigenlijk vind ik alles leuk.
1: Niet per se alles. Ik hoef niet hele harde hardcore te hebben, maar in principe gaat het vrij breed, ja. Ik moet een beetje een lekkere beat hebben, niet saai, dan vind ik het eigenlijk wel leuk.
0: Ja, want je zei net van, ik heb muziek uitgekozen en dan moest ik oppassen dat ik niet alleen maar huidige muziek uitkoos.
1: Ja.
0: Is dat, ligt daar wel je focus op de hedendaagse muziek? Of zeg je van, nou, ik vind wat er in de jaren 90, 80...
1: Ja, zo terug. Nu en dan heb je ook wel zo'n liedje dat mijn vriend vooral heel leuk, dus dat komt dan omhoog. Dus, maar meestal wel een beetje meer in de 2000.
0: Ja.
1: En dan draai ik een plaat plat en dan ga ik weer naar de volgende. Dat is meestal...
2: Tot je hem helemaal uitgekoud hebt en dan de volgende.
1: Schrijf ik erop.
2: Dit had je natuurlijk ook aan ChatGPT kunnen vragen.
1: Ja, had zeker
2: gekund. Wat is mijn... Ja, dat weet hij natuurlijk ook dan.
1: Ja, maar ik denk mijn Spotify moeten uitdraaien. Ja, dat erin moeten doen. En dat doen ze wel.
2: Oh ja, dat ziet hij dan niet meteen. Dat moet je natuurlijk wel regelen. Ja, sorry. Ik dacht, je kan alles vragen. Dat is wel handig.
1: Ik had wel vragen, maar dan wordt het iets breder uitkomst.
2: Dan gaat hij gesprek met je aan.
1: Want dan geeft hij gewoon suggesties en zegt hij, wil je nog wat veranderen?
2: Oké.
0: Ja, altijd, hè. Hij is nooit klaar.
2: Moet toch eens gaan kijken, denk ik.
0: Ja, ken je het niet dan? Gebruik het
2: Ik ken het wel, maar ik heb het nooit gebruikt, nee.
0: Nou, best handig hoor.
1: Ja, het is echt wel zo handig.
0: Ja.
2: Nou, word je er niet een beetje hersenloos van?
0: Je moet toch bedenken wat je gaat vragen.
2: Ja.
1: Hij gaat toch nooit de creatieve dingen doen, vervangen? Hoe jij dingen...
0: Nee, je moet altijd invult. Checken. Je moet het altijd checken, ja. Wat hij zegt.
1: Nou, hij zegt soms ook wel rare dingen, hoor.
0: Ja, absoluut.
1: Er komt wel eens iets apart uit. Ja.
0: Maar goed, voordat we verder gaan, denk ik, Annico, met wat je doet bij de basketbalvereniging. Want daar komt natuurlijk ook de vraag een beetje van je voorganger vandaan, van Steven. Even naar de muziek, want dat is heel belangrijk voor jou. En de volgende plaat die jij uitgekozen hebt, is er een van Cameron Whitecomb. Nou, kijk je me heel vragend aan.
1: Ja, ik moet een titel hebben, want ik ben daar heel slecht in. Oh ja, die is heel leuk. Dat is volgens mij een nieuwere. Die vind ik heel leuk. Leuke beat. Kun je een beetje in weg mee zingen.
0: Ja, zing je mee?
1: Nou ja, dat moeten mensen niet horen.
0: Nee? Dan houden we de microfoon gewoon dicht. Ja. Maar gaan we wel luisteren naar Cameron Whitecomb en Medusa.

0: Creed.
1: Ja, dit zit nog eens een einde aan een plaat zo, hè? Die stopt gewoon in één keer. Moet je nog opletten ook hier als radiomannetje. Medusa was dat van Cameron Whitecomb. Aniko, we hebben het gehad over je werk. We hebben het gehad over je verleden. We hebben het gehad over je bekende moeder en iets minder bekende vader. Maar die vader van jou is wel bekend in de basketbalwereld.
0: Ja.
1: En daar ben jij ook in terechtgekomen.
0: Klopt.
1: Hoe ben jij bij de basketbal verzeild geraakt?
0: Nou ja, bij ons in het huishouden was het altijd, je doet twee sporten en de muziek. Dus ik deed tennis, piano en dan verschilde de derde altijd. Dus atletiek, hockey. Verschilde. En op een gegeven moment was ik 14, 15. Toen deed ik niks. Toen zei mijn vader, kom mee. Toen zei ik, oké. Toen ging ik naar de basketbal. Ja, toen ben ik nooit meer weggegaan.
1: Wat is een leuke basketbal dan?
0: Ja, dat is een goede vraag. Wat is er leuk aan basketbal? Ik vind het... iedereen is natuurlijk altijd heel voetbal geneigd in Nederland. Dat is een iets sneller spelletje. De bal gaat wat sneller in de weer.
1: Ja, vind je? Ik vind dat basketbal ook best wel snel gaat. Het is wat compacter.
2: Dat bedoel ik ook.
1: Oh, ik dacht dat je het andersom bedoelde.
0: Nee, voetbal duurt zo lang. Ja. Ik kijk zo lang naar die voetbal. Ja. Ik ben geen voetbalfan.
1: Nee, dat is duidelijk.
2: Nou, je hebt wel je lengte mee.
0: Ja, en dat zit er gewoon... Ja, diegene heb ik ook mee.
2: Je ouders zijn allebei lang.
0: Ja. Ja. Ja. Ja,
2: dan kan het bijna niet anders.
0: Nee, ik heb een basketbalfamilie hoor. Ja. Dat is vader basketbal, broertje basketbal, opa basketbal. Die was mijn coach.
2: Allemaal lang.
0: Oma's gebasketbald. Dus ook lang? Ja, je zit overal.
2: Allemaal ook lang. Jeetje mina. Ja, dat kan er gewoon
0: niet. Lange basketbalfamilie.
2: Je hebt je er lang tegen verzet, maar uiteindelijk
0: vind je eigenlijk geen keus.
2: Je moest
0: dat
2: wel.
0: Dat is meestal wel wat eruit komt.
1: Maar goed, dan ben je actief geweest als speler. Ja. Speelster in dit geval. Ja, nog steeds trouwens?
0: Nee, vorig jaar. Ik ben even uit geweest. Mijn enkelbanden gescheurd en aangeopereerd. Toen ben ik vorig jaar weer begonnen. Toen heb ik mijn andere enkelbanden gescheurd. Toen dacht ik, nu is het klaar.
1: Ik heb geen enkels meer over.
0: Nee, daar blijft het even bij. Dus ik laat nu vooral andere kinderen basketballen. Vind ik ook heel leuk. Ben ik eigenlijk ook gelijk gaan doen. Toen ik begon met basketbal, ben ik de Ukies gaan trainen. De onder 10. Dus dat is 8, 9, 7. Ja, oude kindjes leren basketbal. Ja, dat heb ik altijd heel leuk gevonden.
1: Ja?
0: Doe ik nog steeds. Dus,
1: maar dat is niet het enige wat je doet?
0: Nee. Nee, dat is uitgegroeid in wat meer. Dus ze organiseerden altijd een zomerkamp daar. Dus gingen ze met de jeugd op kamp. En dat is uitgegroeid in evenementen organiseren voor de vereniging. En toen, iets na corona, was er een andere vereniging dat eigenlijk ook wel wou. Dus toen zijn we dat daar ook gaan doen. En toen zijn we het voor nog een vereniging gaan doen. En toen zijn we het een keer voor een school gaan doen. En zodoende is het een beetje uitgegroeid door heel bedrijf. Wat we zijn gaan doen. Dus sportactiviteiten organiseren. Doen we veel tegenwoordig.
2: Maar dat betekent dat je veel scholen onder andere bezoekt, denk ik. En om daar ook workshops en dergelijke te geven. Of is het met name dingen die na school gebeuren?
0: Ja, een beetje allebei. Soms heb je een schooldag en dan organiseer je een hele activiteit, een reeks achter elkaar. Soms verhuren ze alleen spullen van ons. Wij hebben natuurlijk best wel veel spullen zelf. Van die grote bubbelvoetballen en laserguns.
2: Van die zo mooie worstelaar pakken, hebben jullie dat ook?
0: Die niet, nee.
2: Oh, die zijn zo leuk.
1: Dat had jij graag
0: wel
1: een keer
0: echt
1: doen,
0: heel leuk. Die zijn echt best wel aangeboden.
2: Of iets zo'n plastic bal?
0: Ja, zo'n plastic. Alleen dan van de bovenkant en je benen eronderuit, die zo kan rennen.
2: Oh ja.
0: En tegen elkaar op kan stuiteren.
2: Ziet er ook zo leuk uit.
0: Dus die verhuren we ook los voor scholen. Maar dat is echt heel grappig. Daar gaan kinderen en volwassenen helemaal los in.
2: Ja, maar dat betekent waarschijnlijk misschien ook wel dat er wel eens wat gebeurt.
0: Ja, er gaat wel eens een iets niet helemaal...
2: Een beetje af. Of,
0: ja. We hadden een sportkamp aan Smeer hebben we. Dus dat is een week lang met basisschoolkinderen bij de Waterlelie. Hebben we dan sportactiviteiten. En toen hadden we een honkbalactiviteit. Ja, nou, een honkbalknuppelsport is toch altijd een beetje gevaarlijk.
2: Ja.
0: Dus dat is ook niet helemaal goed gegaan bij één kindjes. Dan moet je ook even je EBO-cursus...
2: Die sloeg bij een ander kindje en zijn voortandjes eruit?
0: Ja, wenkbrauw.
2: Zijn wenkbrauw eraf?
0: Ja, dus is dat zo.
2: Oh ja, die dingen gebeuren. Maar goed, die kunnen ook gebeuren als je een kind in zo'n plastic bal stopt. Ik bedoel, dat soort dingen gebeuren. Maar goed, dat hoeft niet per se aan het honkbal zelf te liggen.
0: Nee,
2: aan
0: zo'n knuppel
2: te
0: liggen. Nee.
1: Dat is nou wel een raar idee, een kind in een plastic bal stoppen.
2: Ja, ik zie dat dan voor me, zo'n kindje in zo'n bal. En dat is niet leuk. Maar dat betekent, jullie zijn met z'n tweeën het bedrijf gestart.
0: Ja, klopt.
2: Maar ik denk dat je dat niet allemaal met z'n tweeën kunt handelen.
0: Nee, zeker niet. Nee, we hebben een goede oproepbasis aan mensen die ons helpen. Voor kampen, Want het is vooral vakantieperiode. Dus dan heb je veel studenten die kunnen helpen van de aanloop bijvoorbeeld. Kinderen die wij kennen van de verenigingen, die trainer zijn daar, die ons helpen. Dus het is op oproep komen die elke vakantie opdragen.
2: En dat is op vrijwillige basis?
0: Nee, is voor allemaal betaald.
2: Allemaal betaald, ja. Nou, het is wel heel erg leuk. Want ik kan me voorstellen dat zeker in deze tijd van... kinderen toch ook wel geneigd zijn om niet zoveel te bewegen en buiten te zijn. Ja, dat dit natuurlijk een ontzettend aantrekkelijke manier is voor kinderen om juist te gaan bewegen.
0: Ja, daar is zeker mee begonnen. En ook het sportkamp. Zeg maar de eerste week gaan we niet achter je laptop zitten op de bank. Kom dan maar bij ons sporten 5 dagen. Dan ga je een beetje proeven van alles. Dan kun je zelfs nog kiezen. Want op die leeftijd weet je natuurlijk eigenlijk niet wat je wil doen. Dus dan kun je een beetje van alles bij ons meekrijgen. We gaan van skateboarden naar gewoon echt voetballen naar alle kanten op. Dus dat is in ieder geval heel leuk. En dat is ook uitgegroeid naar Amsterdam. Dus we helpen nu ook samen met Stadspas Amsterdam kindjes met een iets moeilijkere situatie thuis. Dat we die ook de mogelijkheid geven om te sporten. Dus dat is ook altijd heel fijn.
2: Dat is mooi, ja.
0: Daar de mogelijkheid voor hebben.
2: Ja. Dus jullie creëren mogelijkheden voor kinderen die dat wat minder makkelijk zouden gaan kunnen doen.
0: Ja.
2: Wat zijn jullie... toekomstplannen hierin? Ja, mag je wel vertellen?
0: Dat is een goede vraag.
2: Ja, want jullie doen al heel veel. Als ik dat zo hoor, dan weten jullie aardig uit te breiden en te ontwikkelen. Maar ik kan me voorstellen dat er nog wel wat te dromen overblijft.
0: Ja, nee, dat zeker. Nee, dat is kijken hoe we het best nu kunnen gaan groeien. Want je bent toch wel, vooral omdat je met kinderen te maken hebt, willen wij ze graag zelf overal zijn. Want als er dan iets gebeurt, zijn wij op locatie. Je hebt toch verantwoordelijkheid aan heel veel kinderen, wiens ouders dat aan jou geeft.
2: Ja, precies.
0: Dus we zijn het liefst zelf. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we dat kunnen gaan doen. Dat wij niet zelf blokkaat zijn. Nu hebben we genoeg mensen die voor ons komen werken, die daar
2: die goed dat kunt overdragen.
0: Zijn. Dus dat is heel fijn dat we die kunnen vertrouwen. Maar toch altijd een stukje wat je
2: uit handen moet geven.
0: Ja. Ja. Dus dat is even kijken. En we zijn nu vooral heel erg bezig met ons verhuur. Want dat is natuurlijk voor ons even heel makkelijk daarnaast te doen. Dat te laten groeien en dan uiteindelijk via die weg de rest mee te nemen.
2: Mis je de cijfertjes niet, Annika?
0: Soms zo nu en dan wel. Nu ben ik ook penningmeester van een vereniging in Amsterdam.
2: Ach, kan je toch nog met cijfertjes?
0: Kan ik toch nog een beetje
1: met cijfertjes. Voor je eigen bedrijf moet je toch ook de cijfertjes op orde hebben?
0: Ja, dat zeker ook. Ik doe ook de boekhouding van ons bedrijf.
2: Ja. Ja, dat moet wel. Dat kan niet anders. Ja.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat, in het onderwijs, bij verenigingen, daar zit niet heel veel geld.
0: Nee, zeker niet. Nee, dat is zit zeker niet veel geld. Ze proberen altijd dat zo goedkoop mogelijk te maken. Want ja, je bent altijd met budget, altijd met subsidies daarmee bezig. Dus dat is altijd wel een lastige rekensom die we samen moeten maken om daar uit te komen. Ja. Dus tegenwoordig, vooral met alle inflatie en dingen, is dat gaat steeds hoger. Maar we proberen zo min mogelijk kosten daarvoor te hebben. Dus we doen zelf vooral altijd heel vrijwillig. Moesten we ook ergens een keer mee stoppen toen we helemaal overgingen. Maar we hebben heel lang onze eigen tijd vrijwillig gegeven. Omdat je toch wil opstarten en je wilt zoveel mogelijk kinderen deze kans geven. Om te komen sporten. Het moet ergens toch open houden als je het groot wil maken.
1: Ja.
0: Ja, het was wel lastig. Maar we hebben een manier gevonden dat we kosten laag konden houden. Maar daar ben je altijd mee bezig. Niet alle gemeenten hebben ook evenveel geld daarvoor. Dus dat is ook wat een beetje vraagteken.
1: Ja, dan komt het vaak bij gemeenten vandaan?
0: Nou ja, onze subsidie bij de gemeente Amsterdam, wat we voor de Stadspas doen. Daar geven wij een deel sponsoring voor de kinderen en de gemeente ook. Ja, en dat ligt altijd dan aan het jaar hoeveel daaruit komt, zeg maar.
2: Ja, daar kan je nooit op vastigheid rekenen.
0: Nee, dat verandert elke keer weer.
2: Ja, maar jullie gaan er altijd vanuit dat jullie het redden om juist ook via dan Stadspas zoveel mogelijk kinderen daarin te voorzien, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Stel dat er nu mensen zitten te luisteren en denken, nou, wat Annika daar vertelt, dat lijkt me wel wat. Misschien wil mijn vereniging of mijn school daar ook wel wat mee doen. Zonder dat we nu uitgebreid reclame gaan maken. Maar hoe kunnen ze in contact met jullie komen?
0: Ons bedrijf heet Force Sports. Dus F-O-U-R-Z, ja. Sports met rest erachter, zeggen we altijd maar. Daar staat alle informatie. Dus voor al onze kampen, tot alle verhuur, tot evenementen.
2: Voor sport. Sport.
0: Ja, sports.
2: Sports, ja. Met een S.
0: Net weer van anders.
2: Okay. Ja.
1: En anders gewoon even googlen. Dan,
0: dan kom je er ook. Sportkamp Aalsmeer. Komt hij ook op. Ja.
2: Poppen jullie op. Ja. Nou, dat komt niet meer goed vandaag. Dan gaan we even naar de muziek, Annika. We gaan naar het nummer van Marshmallow en Kane Brown. Is dat ook zo'n nummer die je in je lijst hebt gevonden dat je dacht, die is leuk? En dan heb ik het over het nummer Miles On. Miles On
1: is, zo moet ik het zeggen. Een speciale Favo-mix.
0: Ja,
2: weet je het weer?
0: Ja, ik heb hem weer, Ja, nee, die luister ik. En ik luister ook echt altijd de remix, want ik vind de gewone nog een beetje te langzaam. Er zit niet zoveel beat achter.
2: Nou, dan hoop ik dat de remix klaar staat. Ik kijk even naar de Edgar. Is het de remix, Edgar?
0: Oh nee, nu is het moeilijk.
2: Ja, nou, hij weet het zelf niet.
1: We praten het gewoon nog even vol. En dan gaat Edgar ondertussen gaat hij dat voor ons opzoeken. Alsjeblieft. Dus dan kan Edgar aan de gang.
2: Oh, je geeft je even voor de luisteraars thuis. Er wordt een stikje overhandigd waarop de muziek staat. En
1: een USB-stick, hè?
2: Ja, nee, geen stikje. Nee. En dat vinden we, als het goed is, dan krijgen we zometeen wel een armzwaai van jou. Was dat een armzwaai? Dat leek wel een soort veiling, weet je wel? Dat je niet zeker weet of iemand echt biedt of niet. Ja, nee, het was een armzwaai. En we gaan luisteren naar Marshmallow en Kane Brown en Miles On It, de Favo. New truck.

0: Miles On It van Marshmallow en Kane Brown in de speciale Favo of Vevo, ik weet niet hoe ik hem moet uitspreken, remix. Want we hadden het er net even over, deze is sneller dan de normale versie.
1: Ja, er zit iets meer beat achter. Gewoon nu een beetje lekker doorgaan.
0: Dan kan je
1: beat
0: iets meer
1: lekker in de auto, kun je lekker doorrijden.
0: En lekker met die, als je in zo'n bal zit en zo.
1: Ja, kan je ook lekker. Ja.
0: Goed, lekker snelle muziek. Dat is even jouw voorkeur, dat is wel duidelijk.
1: Ja.
0: We gaan even naar vorige week. Want vorige week hadden wij hier Steven Kooi. En die heeft jou gevraagd natuurlijk om hier te komen zitten. Maar die heeft dan ook een vraag neergelegd. Die hij graag van jou, want hij wil het antwoord van die vraag van jou horen. En de vraag die hij gesteld heeft, heeft een beetje te maken met het werk wat je natuurlijk nu doet. Want volgens hem organiseer jij op verschillende vlakken ontzettend veel voor de jeugd. Nou, dat is wel duidelijk, dat heb je net verteld. En hij wil graag weten, hoe is het nou eigenlijk zo ontstaan? Je hebt al een klein beetje verteld, maar misschien kan je hem nog een beetje toespitsen.
1: Ja, hoe is dat ontstaan? Ja, dat komt toch echt door de basketbalvereniging Aalsmeer. Daar
2: het is hun schuld.
1: Ja, het is hun schuld. Daardoor, nee, dat is eigenlijk heel positief.
2: Ja, natuurlijk ook.
1: Dus daar zijn we begonnen. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Ik vind kinderwerken altijd wel leuk. Ze zeiden vroeger eigenlijk altijd dat ik juf zou worden. Toch voor de cijfers gekozen.
0: Ja, je had altijd nog wiskundejuf kunnen worden.
1: Ja, ja, dat was een mooie combi geweest. Nee.
2: Nou ja, dan kan je nu je gram wel halen, denk ik zo.
1: Ja, ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat ik toch eerder voor de kleintjes ga. De kleintjes. Dus dat is toch leuker. Dus ik dacht dat de basisschooljuf zou worden. Dus dan is werken met kinderen komt er toch altijd snel bij. En dan dingen regelen voor de vereniging was altijd heel leuk. Alle eindactiviteiten en tussendoor toernooitjes, spelletjes. Dus zodoende is dat uitgegroeid tot organiseren voor heel wat meer.
0: Maar die passie die je dus voor dit soort dingen en voor die kleinere kinderen hebt, heb je dus niet alleen. Want je doet het met je partner samen, toch?
1: Nee, bedrijf? Een vriend van mij.
0: Een vriend van
1: mij.
0: Ja.
2: Een partner.
0: Een partner,
1: het is mijn achterneef.
0: Ja, maar heb je hem
1: ook basketballer?
0: Heb je hem ook zo ook actief gekregen en enthousiast gekregen?
1: Ja, hij was al bezig met organiseren bij de basketbalvereniging. Die zat er al, dus die was ook al bezig met kampen organiseren. Dus daar ben ik bij gerold en zo zijn we verder gegaan.
0: Toen was het op een gegeven moment 's avonds op een bij een borreltje van, hé, we gaan er een bedrijf van maken. Zoiets.
1: In een coronatijd met een borrel dachten wij zeker. Nou ja.
2: Doe dan dit maar.
1: Ja. Ja. We hebben nu tijd genoeg. Ja. Nee, dus het was oprecht. De coronatijd zaten we te denken. Nou ja, eigenlijk wel heel leuk. Laten we eens kijken of we wat voor meer kunnen doen. Dus dat is uitgegroeid tot een heel bedrijf.
0: Nou, ik denk dat Steven zo zijn antwoord wel heeft, toch? Op zijn vraag. Even kijken, want we hebben nu heel veel van jou nu gehoord. Maar we vragen ook altijd op papier. En je hebt hem op papier niet beantwoord. Dus ik ben heel benieuwd wat je nu gaat vertellen. Heb jij nog een droom? Zou je nog iets willen bereiken in de toekomst? Dat kan op werkgebied zijn. Kan ook allerlei andere gebieden zijn. Maar heb jij iets waarvan je denkt van, nou, over 10 jaar, als je me dan die vraag nog een keer stelt, dan heb ik dat bereikt.
1: Even denken. Ja, ik had het niet geantwoord, dat klopt.
2: En dat was niet voor niets.
0: Daarom zet ik je nu even voor het blok.
1: Even denken. Ik denk dat het heel fijn zou zijn als er over 10 jaar alles wat wij nu organiseren nog steeds gebeurt. Maar op zichzelf staat. Dus dat wij er eigenlijk niet meer
2: bij hoeven te zijn.
1: Ja, over na te denken dat dit geregeld wordt. Dus dat betekent ook dat het als het goed is groter is geworden dan het nu is. Gegroeid is naar nog meer kinderen kunnen laten sporten. Wat tegenwoordig echt een probleem is. Dat zou ik wel heel leuk vinden als dat over 10 jaar
0: En dan met groter bedoel je dan dat je hier in de regio meer doet? Of dat je door het hele land zit, bij wijze van spreken?
1: Ik kan allebei. Ik kan regio blijven. Ik kan ook nog groter, maar ik gok. Laten we beginnen met hier.
0: Nou, 10 jaar is best net weg.
1: Ja, dus. Ja, dat is zeker waar.
2: Eigenlijk gewoon het vergroten van je rijkwijde met je bedrijf.
1: Ja.
2: Ja. Nou, ja. Mooi. En op persoonlijk vlak?
1: Waar ik over 10 jaar wil zijn.
2: Nou, misschien wil je 18 kinderen of zo. Ik weet het niet. Maar misschien zijn het... Nou, dan kan je eigenlijk...
0: Niet zo gek. Laten we er 16 doen.
2: Ja, we groeien ook. Maar zijn er dingen dat je van zegt... Nou, je bent in Australië geweest. Natuurlijk geweldig. Zijn er nog andere dingen dat je denkt... Nou, dat zou ik toch nog in mijn leven heel erg graag willen gaan doen?
1: Ik denk dat ik ooit nog wel een keer terug wil naar Australië. Dat zou ik heel leuk vinden. Nog de stukken bezoeken die we niet hebben gezien samen met mijn vriend. Dus dat zou heel leuk zijn.
2: En misschien wil hetzelfde opzetten als wat je hier doet.
1: Dat zou wel helemaal ideaal zijn. Als dat nog ergens anders komen.
2: In Australië hebben ze ook kindertjes.
1: Ja, zeker waar. Moeten ook sporten.
2: Lopen we ondersteboven, maar dat maakt niet uit. Nee, gekheid. Maar dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn.
1: Dat zou heel vet zijn als dat zo ooit zou kunnen.
2: Dus dat je het combineert, net zoals wat je toen met je studie deed.
1: Reizen en kampen organiseren. Ja, nee, dat zou de beste uitkomst worden.
2: Ja, mooi. Nou goed, dan is dat misschien wel iets wat je. Nou ja, je moet altijd dromen overhouden, toch?
1: Zeker waar.
0: Je vertelde dat basketballen een hobby van jou is. Je vertelt je werk. Eigenlijk is dat een hobby geweest waar je werk van hebt kunnen maken.
1: Klopt.
0: He, mag ik me zo beschrijven?
1: Ja, dat.
0: Zijn er nog andere hobby's die je op dit moment uitoefent?
1: Nee, ik heb het eigenlijk al druk genoeg mee.
0: Ja?
1: Ja, het zit een beetje vol. Nee, dus daar blijft het wel bij. Ja, muziek luisteren doe ik tussendoor.
0: Er zullen toch momenten zijn dat je denkt van ik moet even ontspannen. Ik moet even tot rust komen. Ik moet even het werk achter me laten.
2: Ja, dan doe je de AirPods in.
1: Ja, aan de AirPods ga ik even luisteren. Nu heb ik mij laten vertellen dat ik het misschien iets vaker moet doen. Dus ik heb nog niet gevonden met wat ik dat ga doen. Dus ik sta nog open voor nieuwe hobby's.
2: Ik bedoel, buiten de sport, zeg maar. Of ik noem het even de sport voor het gemakkelijk. En de AirPods nog iets anders gaan doen.
1: Ja, ik ben meestal altijd bezig met werk. Dus mijn moeder zei gisteren nog... Misschien moet je nog iets vinden om nog een keer rust te nemen voor jezelf.
2: Punt.
1: Daar ben ik niet zo goed in. Ik maak er toch wel weer wat anders van. We maken wel weer een bedrijfje uit of zo.
2: Nee. Je eigen haakfabriek. Ja.
1: Nee, dus...
2: ik heb goede suggesties.
1: Ja, welkom. Ja, nou ja, ik kan het ook proberen.
0: Ja. Ik zie het helemaal voor
1: me. Ja. Dan zit ik toch te veel stil, denk ik. Ik ga haaklopen.
2: Nou, maar dan maak je er gewoon dat je... Nou, laat maar. Nee, in zo'n bal.
0: Punnik in een bal.
1: Kinderbubbelbal, ja. Niet gevaarlijk verder. Nee.
2: En bouncen. En...
0: Of een brei is nog leuker in zo'n bal. Dat is een extra risico.
1: Ja, voor bal. En ja. Het is een beetje 50-50 dan mee gaan.
0: Een andere vraag die we nog op papier hebben staan, Annico. En ik weet niet of je erover nagedacht hebt. Maar dan mag je dat nu mooi even doen. Is, wat weten mensen nog niet van jou? Maar wat je toch hier op de zender kwijt wil.
1: Wat weten mensen nog niet? Als in Aalsmeer of vrienden?
0: In het algemeen.
1: In het algemeen. Ja, ja. Dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Wat weten mensen dat ik... mensen weten toch over het algemeen al veel van mij.
0: Dat zeggen vaak mensen. Ik ben een open boek. Wil jij zo omschrijven? Ben jij een open boek?
1: Ja, ik praat altijd wel gewoon de leegte vol. Dus dan ga ik even over jezelf
0: praten. Dat is het makkelijkste naam.
1: Ik vraag liever aan andere mensen of ze mij vertellen. Dat vind ik fijner.
0: Ja.
1: Nee, dus goeie vraag.
2: Ja, gemeen hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ik had antwoord kunnen bedenken, hè, want ik had de vraag al binnen, maar dat heb ik niet gedaan.
2: Nou ja, misschien is dat dan ook.
1: Misschien is dat
2: dan ook wel een teken, Annico, dat je gewoon een open boek bent en dat je. Nou ja, dat iedereen alles van je weet. Mag weten.
1: Ja, als je het vraagt, maar ik vraag toch liever een vraag over jou. Nou, dus voor jullie, wat is.
0: Het liefst had jij hier gezeten.
1: Ja. Dus als jullie mij nou even vertellen wat mensen nog niet van jullie weten.
2: Nou, dat is weer een ander programma.
0: Ja, dan hebben we de hele avond nodig.
2: Nee. Precies. Maar dan ga ik wel even met jou goedkeuren, Annico, naar volgende week. Want wie heb jij voor volgende week op de stoel uitgenodigd?
1: Ik heb Remco Maars uitgenodigd. Die is eigenaar van Café de Goudin, ook in Aalsmeer. Naast de Waterlelie. Dus daar we werken samen voor onze evenementen. Ze komt er een bedrijf bij ons bubbelballen. En dan komen

0: oude Aalsmeerders dan. Ik denk dat dat jou niet zo heel veel zegt, bon ami. Oh, wel. Oh, van je moeder, denk ik. Hé, hey, maar Remco Maarsen dus volgende week van dat café waar ik niet meer de naam over ga. Wat zou je van Remco willen weten, Annico?
1: Wat zou ik voor Remco willen weten?
0: Ja, wat je niet durft te zeggen, vragen, maar wat wij voor jou in plaats van
1: tafel mij gaan kunnen doen. Vragen. Even goed nadenken. Ik weet natuurlijk dat hij een hele fanatieke darter is. En het ook heel leuk vindt om kinderen te laten darten.
0: Dat is grappig, want die combinatie die bedenk je niet zo snel. Kinderen en darten. Nee, ik bedoel, kinderen en een honkbalknuppel. Het
2: is heel gevaarlijk met zo'n bal, hè?
0: Nee, maar zonder gekheid. Nee, maar kinderen en darten, ik vind het wel heel
1: leuk. Nee, dat doen we ook op sportkamp Aalsmeer. Dan gaan we naar de Gouden Teen en dan gaan de kinderen poelen en darten. Dus dat is wel leuk. Dan zie je ook wel dat kinderen het eigenlijk wel grappig vinden. Maar goed, veel oplettende ogen. Het zijn toch scherpe dingen.
0: Ja, of geen ogen. Ja. Kan ook. Ja. Jij zegt het is een hele goede dart. Maar is het een darter die landelijk ook goed dart? Weet je dat niet? Dat je daar iets over kan vragen?
1: Dat vind ik wel een goeie. Ik denk dat hij het wel een keer verteld heeft. Want hij is heel erg bezig met een darttoernooi, et cetera. Maar ik vind het wel het leukste om te weten wat hij het hoogst heeft bereikt.
0: Qua darten?
1: Ja.
0: Nou,
1: gaan hem of iemand die begeleidt.
0: In het darten. We gaan het vragen.
2: Gaan we hem dat volgende week vragen. Volgende week dus onze gast Remco Maarsen. Ja, we gaan nu echt afscheid nemen. Want we willen ook het laatste nummer nog eventjes laten horen wat jij hebt uitgekozen. Heel kort even de drie woorden die jij aan het begin genoemd hebt. Chaotisch, cijfermatig en creatief. Ik denk dat we er geen woorden meer naar vuil hoeven maken. Die zijn wel duidelijk, toch? Ja. Goed, dan gaan we het uit met een laatste nummer. Je hebt gekozen voor Benson Boone met het nummer Sorry I'm Here for Someone Else. Heel kort, waarom dit nummer?
1: Ik vind het lekker klinken.
2: Dat is lekker goeie kort reden, en dat is een hele goede reden, absoluut. Dus daar gaan we mee uit. Dat doen we niet voordat we jou bedankt hebben voor je inbreng vanavond bij ons hier in het programma. En we wensen je alle succes van de wereld toe met wat je nog gaat doen in de toekomst.
1: Dankjewel dat ik mocht zijn.
2: Graag gedaan. We gaan er dus uit met Benson Boone. Wat ons betreft graag tot volgende week.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: kiss.
1: Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: super lokaal voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is Radio Aalsmeer.
1: Every single piece in place. Sunlight on my naked face.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Let's go, girls.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.